Rudy Miller met Nuwe Dag, bring ons die einde van ons eerste uur van saamkuier. Ek is Johan Lerm, ek is nog tot 9 uur in jou geselskap. 104.1 SFM.

0: Dit was Consumed by Fire wat ons gesing het What If voor The Passion met Knowing You. Binnenkort ons sondagochtend oordenking. Ons skriflesing vanochtend uit Psalm 13 vers 1 tot 6.
1: 104.1 SK

0: Sandra, wag. En ons kyk ook so na die weke in Augustus, vanaf 10 tot 16 Augustus, word vandag afgeëindig, Afternoon Tea Week, en dan ook Brussels Flower Carpet, wat ook vandag afgeëindig word, en vanaf 15 tot 23 Augustus, National Science Week. Augustus maand is ook bekend vir Family Fun Month, National Black Business Month, National Dog Month, Motorsports Awareness Month en ook National Water Quality Month.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Coco Pops en Kaas klanke daar gewees van Nicholas Lou. Die eerste uur is verby. Bly gerus ingeskakel. Goeie musiek wat nog vir jou voorlê hier op 90.1 104.1. Hier is Dewald Wasserval en ook musiek van Simple Plan.
1: Negentig punt een SFM.

0: Welkom weer eens by ons sonoggend saamkeer met my en Ricardus. Ons is saam tot voor 12. Hoop dat jou oggend verloop goed. Alto Ego, was dit jou plan? Ook geluister na Ilandrey.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Dylan Lerm wat vanoggend so vir ons musiek maak, mooi genoeg is daardie ene getitel. Ook geluister na Arne Jordaan met Gee My en Gerard Stein was ook daar met Bosveld Bloed. Besluiteloos, hier is Pernel.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stofveerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tillik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tillik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tillik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tillikin.co.za.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

Dit was BB Rexha en Topic met Chain My Heart. Voor dit Sharonay met Fairy Tale en voor die breek Calvin Harris met die seisoen waarvoor ons allemaal wag. Ek denk ons dierie week so lichte voorsmaakje van hom gehad. En dit was natuurlijk een liedjie getiteld Summer. Hier so Stefan Versace met Iemand Soos Ek. Muziek

0: welkom terug. Ons het geluister na Monroe met Skoenlappers. Soene, het het ons geluister na Corneille Pretorius met Halfvol en Rian Benari met Keza. Shania Twain met Giddy Up.
1: SFM, betoverende klanke.

0: Ek sou sê dis die onmisbare klanke van die Kaap daar. Jeremy Loops met Gold, Backstreet Boys voor dit met Everybody en Danny Smoke met Monica. Jou en volgende met Hardloop.
1: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Dit was Willem Botha met Enigste Man op Aarde. Welkom by ons tweede uur van saam kuier hier so Z en Billion met Beautiful Now.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Welkom terug, ons het begin met Only the Poets en Keep on Messing It Up. Toe het ons geluister na Neon Dreams, saam met Majosie en Little Dance. En Ocean Hills het nou net gespeel. Volgende, Ben Rodriguez en Homesick.
1: 104.1 SFM.

Dit was Jelis Matron met Maak Nie Saak Nie. Ons gaan nou luister na Ed Sheeran met Shivers. En ons het ook geluister na Vincent Gordon met Tussen Vriende en Vieren. En Freya Ridings met Castles. Maar ja, nou, terug na die muziek. Hier is Ed Sheeran.

Dit was Robin Schulz, saam met Cloves, en had ek jy getiteld Old Friend. Voor dit, snak op en kom ek soen dit beter, en revense met What a Boykie. Nou die breek muziek van Jan Raap en Jan, ek kan nie dans neem.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, eenvoudig ritmies.

0: Dit was Watershed met Fine Way, natuurlijk een liedje wat gebruik was in sekere ontbijt franchise advertenties, so rukkie terug. Voor dit, Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It, en ons gaan nou luister na Kurt Tarren met Ewige Liefde en een hakies hier in my hart.
1: 90.1 SFM, jou streek, jou frequentie, jou muziek, SFM.

0: liefde.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
2: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

Ampie de Prees, uitgemaakte sake, jy is geskakel op SFM Kuier nog saam met my Anton Treenig tot net voor 9, ja, is die laaste uur, en ons wat lekker rustig vergeet van die week wat verby is, ach, is verby, jylle, is verby, ons kan dan net voor en toe kyk, en nie gaat ons, ne, al middel van Augustus, is winter bezig om eindigste kante te staan, het ons nog so 1 of 2 koue fronte wat deurbeweeg, ek dink ons moet nog so bykie koue hee, gewoonlik, as hy nog so bykie koud bly, tot so nabij aan Oktober, dan beteken dit gaan een lekker somer wees, anders is dit al te gauw te warm. Volgende is het Charlies Berg met Asof Liefde nie seer maak nie.